werkt tegenstander de dugout in. Die is woest, die tegenstander. Dat is toch ook bijzonder. Bij Hoenek, die gooit alle warming-up petjes het veld.